Atzaldeon zuek, ze moduz, atzaldeko zazpiretan sartu berri gara Chapel Roanen The Subway kanta zarronekin. Irratixa ontxe piztu baldima dozu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez, atzaldeko sortzirak bitxarte. Hementxe gogona izuen ostegun atzaldeon musikatzen, ez dakit momentu honetan nun errapatzen zaitxudan. Lanetikan etxera bidian, akaso etxetikan lanera bidian, kalian, mendixan. Bueno, basauzen tokixan zarela, bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira 688-60-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-
itxasten musikian nere kontu joango dalako atzaldeon guzti hori.